ik niet goed was. En dat ja, ik moet mezelf, ik moet me naast geliefd, jong, moet me naast geliefd. Dan gelijk mezelf hebben. Ja, begrijp je? Want anders, wat als ik zo voor was blijven gaan, dan was er niks van me geworden. En dat gaat zo door blijven, wordt de hele wereld een chaos. Wordt de hele Babylonie gebeuren hier op de aarde. Te veel computers, er worden te veel werkelozen. De jongeren weten niet waar ze naartoe moeten gaan.